0: Mendelssohn is 38 geworden. Toen hij jong was kreeg hij dus al het...
1: Het nodige mee.
0: Ja. En hij kreeg Matthäus Passion in handen.
1: Als kerstcadeau. Zijn oma vroeg, en Felix, wat wil je onder de boom hebben? Ja. Ach, oma, zei hij, de Matthäus Passion. En toen hebben ze hens handgeschreven, de hele Matthäus Passion laten uitschrijven als cadeautje voor Felix.
0: Ja, en dus dan krijg je dus op een gegeven moment dat hij meemaakt dat Bach een soort revival wordt.
1: Nou, dat heeft hij niet helemaal meegemaakt.
0: Dat heeft hij niet meegemaakt?
1: Nee, dat was hij al dood. Maar hij heeft het ingezet.
0: Ja, ja.
1: En hij heeft Matthäus Passion een paar keer uitgevoerd. En de Johannes Passion. Cantates weet ik eigenlijk niet zo. En het was zo leuk dat bij al die uitvoeringen door Mendelssohn van Bach, die zat er achter het orgel in een Johannes Brahms.
0: Oh. Ze kennen elkaar allemaal daar.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar misschien toch wel even iets over dat kwartet. Een betere uitvoering ken ik niet dan Quattro Ribane. Dat heb je wel gehoord. Het is ook heel hartstochtelijk, dramatisch.
0: Ja.
1: Tegen tragische aan.
0: Accenten.
1: Accenten, het gaat door merg en been. En terwijl eigenlijk Mendelssohn natuurlijk vooral bekend en geliefd is om zijn Jan Montre opgewekte, optimistische, positieve muziek. Neem nou dat vioolconcert, neem nou de Italiaanse symfonie. Padam, pam, padam, papadam, padam, dat gaat. Ja. En de mensen kennen hem vooral daarvan. En de bruiloftsmars natuurlijk. En dit is een en al hartstocht en tragiek. En wat speelt er nou? Het is weer een biografisch stuk wat dat betreft. Een paar maanden daarvoor is zijn zusje Fanny overleden. En dat vond hij zo erg dat hij eigenlijk... Nou, wat vaker gebeurt ook in partnerrelaties, dat dan de partner ook een paar maanden na het sterven van de partner ook zelf sterft. Dus daarom is hij waarschijnlijk toch zo vroeg overleden. Zijn hart was gebroken door het wegvallen van zijn geliefde zusje Fanny. En daar in dat teken moet je deze muziek ook horen. Maar het is een van de meest ingrijpende strijkkwartetten die ik ken. De Opus 80 van Mendelssohn, ja.
0: We gaan weer naar een stukje luisteren. En dat is het stringkwartet in E mineur, Opus 44-2.

0: Het is wel mooi door deze keus die we aangeboden krijgen van Mieke, dat we een beetje andere Mendelssohn horen dan we zo gewend zijn. Hier de meer dramatische Mendelssohn. Het is natuurlijk, het zal wel op de cd staan, maar het is natuurlijk een strijkkwartet in E klein. Dat beroemde Leipziger strijkkwartet. Nou, die kunnen dat ook erg goed.
1: Dit was ook de favoriete uitvoering van Thijs.
0: Ik kan me voorstellen, ja. Ja, dat is een heel goed kwartet. En ja, dus het is heel mooi om eigenlijk die andere kant van Mendelssohn te horen. Dat hij wel degelijk in staat was om tragische en melancholieke stukken te schrijven. De meeste mensen kennen natuurlijk wel zijn hybride ouverturen. En de Schotse symfonie die begint ook als het ware toch met een soort van melodramatiek erin. Maar hij is vooral bekend door die opgewekte stukken. En dat is ook wel eens fijn, omdat hij natuurlijk een mooie jeugd heeft gehad. Hij had weinig trauma's, om het zo te zeggen. En veel componisten hebben natuurlijk allemaal strijd te laten horen. Neem nou een Tchaikovsky of vooral een Beethoven. En dus met Mozart, die had natuurlijk ook een mooie jeugd in feite. Het is wel eens goed om de andere kant van Mendelssohn te horen. Dan krijgt ze een mooi beeld van Mendelssohn. Beter beeld dan de meeste mensen hebben.

0: ik heb de laatste dagen alleen maar naar Mendelssohn geluisterd. Mm. En er zat ook een prachtige, ja, een soort piano-cello combinatie. Mm-hmm. Dat is het. De concertante, opus 17. En dat zijn allemaal hele korte stukjes. Okay. Hele vrolijke, korte, snelle stukjes. En dat vind ik ook weer zo fris eigenlijk.
1: Ja, maar dat is de handtekening van Mendelssohn.
0: Ja, en dan vind ik het toch wel bijzonder dat hij dus zo'n grote ontdekking doet als Bach eigenlijk. Ja. Hij ontdekt Bach, herontdekt Bach.
1: Ja.
0: Maar hij laat zich daar niet door beïnvloeden, want hier hoor je geen Bach in.

0: Nou, geen Bach. Het zit allemaal heel goed in elkaar, die muziek van Mendelssohn. Ongelooflijk sterk qua compositie, hoe het in elkaar zit. Ja. Dat is natuurlijk toch de kracht van de barok, met de structuur van de barok. Dat heeft hij wel meegenomen, hoor. Hij heeft natuurlijk ook best wel geleden onder antisemitisme, hè, Felix. Hij en zijn zusje Fanny zijn ook hier voor de deur in Berlijn in elkaar geslagen, omdat ze Joods waren. Dat vond hun vader zo erg dat hij verhuisd is naar een chique buitenwijk van Berlijn. Hij wou niet dat dat nog een keer gebeurde. Dus ze hebben wel degelijk geleden onder antisemitisme. Of zijn muziekuitvoeringen daardoor ook moeilijker gingen, dat weet ik niet. Dat is later bij Mahler wel heel erg gebeurd. Die werd ook niet een dirigent omdat hij Joods was, dat is een heel verhaal. Maar hij heeft wel iets meegekregen van het antisemitisme. Maar omdat ze zo heel duidelijk protestanten, Luthers waren, is dat misschien toch wel meegevallen. Dus wat dat betreft heeft hij het goed gehad.
1: Ja. En hoe zit het met zijn zus? Want zijn zus was ook componist, Fanny?
0: Ja, maar niet officieel. Hè? Dat hun vader vond het maar niks. Dan kan je geen boot mee verdienen, kind. Dat kan je toch niet. Ja. Vrouwen kunnen toch niet componeren? Wat denk jij nou? Laat het nog maar aan je broertje over. Maar Felix, die hoorde wel hoe goed het was. En heeft het ook gepusht en gebruikt. Zij voerde ook werken van hem uit over de hele wereld. Onder andere in Nederland zijn ze geweest.
1: Samen?
0: Ja, ja. In Rotterdam, geloof ik, ja.
1: Maar zij gaf niet zelf de muziek uit, dat deze onder zijn naam.
0: Vaak wel.
1: Is het ook duidelijk geworden wat van haar is? En wat
0: jawel,
1: van
0: dat kunnen dat kennis er zo uit halen, ja. Ja, ja.

0: Ik krijg een beetje de indruk dat hij met name ook veel instrumentale muziek heeft geschreven. Ja. Ik bedoel, Bach die heeft zich toegelegd op 250 vocale werken. Mm-hmm. En daar is hij grotendeel van zijn leven mee bezig geweest.
1: En Duitsers kamermuziekwerken.
0: En natuurlijk ook dat. Maar er zijn andere componisten die heel veel meer geproduceerd hebben. In al die strijkkwartetten, bijvoorbeeld Haydn. Mm-hmm. Ik weet niet hoeveel er wel niet zijn. Oh. Als ik nou deze mooie cello...
1: Ja, prachtig. Sol Gabetta is dat, ja. Voor de liefhebber die het prachtig speelt met Bertrand Chamaillou. Op ja. De piano, heel goed koppel.
0: Ja, Bach die heeft wel cello-suites.
1: Altijd, in de basculture ja. Zit altijd cello.
0: Tuurlijk. Maar ik bedoel, echt zo'n strijkkwartet, dat heeft hij...
1: Dat was nog niet uitgevonden.
0: Nee, dat was nog
1: niet. Daar hadden we Harding voor nodig.
0: Nou, wat is dan het verschil tussen dat barokke, daar was het nog niet uitgevonden?
1: Gewoon zijn vorm.
0: Ja.
1: Hoe je iets stemmen verdeelt of wat
0: maar
1: voor
0: maar dat heeft dat te maken met de romantiek?
1: Nee, vind ik niet. Want in de klassieke periode, Mozart en Haydn, is eigenlijk pas het strijkkwartet uitgevonden. Die hebben gezegd, een orkest is veel te veel gedoe. Doet dit klein, één viool, tweede viool. Dan heb je eigenlijk de hele lijn, de hele range van de viool bij elkaar. Een cello en daartussenin een altviool, als het was scharnier. Dan heb je eigenlijk alles wat je in de orkest hebt.
0: Dus het formaat eigenlijk.
1: Ja, die vier mensen.
0: Dus dat kun je ook in een rijke luiskamer.
1: Ja, het was vooral voor de huiskamers. Ja. Want ja. De mensen met de mooie kamer daarvoor, die betaalden het beste. En Beethoven heeft daar eigenlijk totaal van geleefd. En nou, juist Mendelssohn had dat niet zo nodig. Dus vandaar dat hij ook heel snel al die strijkerssymfonieën ging schrijven. Dat waren goed. 20, 25 strijkers bij elkaar. Moet je wel weer betalen, hè? Mm-hmm. Nou, was geen probleem. En daarom is Mendelssohn ook veel eerder begonnen met symfonieën schrijven dan bijvoorbeeld een Brahms. En Mendelssohn heeft natuurlijk toch met zijn Elias en een paar andere vocale werken ook heel erg mooie dingen gedaan. Ja, dat moet je niet onderschatten. Maar het geheel van zijn oeuvre zijn symfonieën en de concerten toch wel het mooiste, het bekendste. Zijn topwerken. Het vioolconcert is het vioolconcert van Mendelssohn. Is nooit geëvenaard. Dat is romantiek.
0: Ja, dat gaan we ook in de volgende aflevering beluisteren. Ik heb hier nog een stukje. Mm-hmm. Ik laat het even...

0: Ja, prachtig. Ik vind het echt de handtekening van Mendelssohn. Het vloeit, je gaat erin mee. En er is dus geen wanhoop en ook geen echte strijd in. Het is gewoon heel menselijke, lieve muziek. Klinkt een beetje stom, maar het is wel aangename muziek. Die heel erg warm is en ook heel sterk intiem. Het komt heel dichtbij. Zeg ik dat goed? En ja, de componisten als Beethoven en Bartok en later natuurlijk ook Stravinsky, die hebben natuurlijk allemaal veel meer strijd in hun leven gekend. En Shostakovich, het is allemaal treurnis en ellende. Hè?
1: Ja, dat hoor je ook.
0: Dat hoor je ook allemaal die muziek af. Ja. En hier zit dat niet in. En toch is het niet oppervlakkig, helemaal niet. Het zit mooi in elkaar, het komt dichtbij vooral. Ja.
1: Ja.
0: En ik vind dus die kamermuziek van Mendelssohn heel erg onderschat. Ik ben natuurlijk zelf gek op het eerste trio. Bom, bom, ja, dat is ook echt muziek waarmee ik zou willen opstaan en gaan slapen.
1: Het is omhullende muziek. Is
0: omhullende, dat zeg je aardig. Ja,
1: ja.
0: Ja, zeker, ja. Ja, omarmende, mooi woord, omhullende muziek. Hè? Ja. Mieke is met ons eens.
2: Ja, heel mooi.

0: Dit is ook wel weer een moodmaker. Je raakt in een bepaalde mood hierdoor.
1: Mm-hmm. En wat voor soort mood is dat?
0: Ja, ik krijg een associatie van een... Ja. Ga je gang. Klinkt een beetje raar. Een geurkaars.
1: Nou, jezus. Dus ze werkt ook op de zintuigen.
0: Ja. Ja.
1: Het is een beetje de vraag welke geur dat dan is.
0: Nou, een goede geur, maar ik bedoel vastberaden geur.
1: Ja. Nee, maar hij spreekt de zintuigen aan. Het is ook heerlijke muziek. En Mendelssohn is gewoon de opener van de romantiek, de deur naar de romantiek. Maar hij mist gelukkig nog die enorme zwaarte en zwaarwichtigheid van Brahms en Tchaikovsky met al zijn ellende. Dat komt er allemaal nog aan.
0: Ja.
1: Het is helder, het is licht, het is aangenaam, maar het geeft wel ruimte aan alle emoties die we hebben.
0: We zijn bijna aan het einde gekomen van deze aflevering Bach & Co. Mm-hmm. In dit geval Thijs & Co. even. Ja. Ik heb een laatste lied, is dat? Lied ohne Worte, opus 109. En daar wou ik eigenlijk mee afsluiten.
1: Mooi.
0: Mieke, hartelijk dank. Hartstikke fijn dat je erbij was. We gaan tenslotte hier even naar luisteren. We komen nog even terug. Mm-hmm.

0: Nou, tot zover Bach & Co. Ter nagedachtenis van Thijs met Mendelssohn.
1: Het wordt tijd voor Mendelssohn & Co.
0: Ja. Govert-Jan, dankjewel. En volgende aflevering gaan we nog iets nader in op Mendelssohn.

Dit was Bach & Co. met Hans Meerman en Govert-Jan Bach. Beluistert u deze aflevering als podcast? Geen Dag Zonder Bach is een dagelijks radioprogramma op de Concertzender over de muziek van Johann Sebastian Bach, familie en tijdgenoten. Elke werkdag te beluisteren van 1 tot 2 uur en te ontvangen via de kabel en via de radiostream op onze website concertzender.nl of in de Concertzender-app. Geen Dag Zonder Bach en alle andere mooie muziekprogramma's van de Concertzender zijn met alle gegevens over de muziekstukken gratis via onze site na te luisteren. Tot de volgende Bach & Co.

0: Muziekmakers der Nederlanden. Een podcast van Aad van Nieuwkerk.
1: In deze en de volgende aflevering een gesprek met componist Joey Raukens. In februari 2026 werd zijn vioolconcert Out of the Deep, geschreven voor violiste Simone Lamsma, bekroond met de VSCD-prijs De Ovatie voor de meest bijzondere podiumprestatie. En dat werk wordt hernomen in het slotconcert van de Dag van de Componist, op zondagmiddag 21 juni in Utrecht, met Simone Lamsma en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Marcus Stens. Een gesprek dus met Joey Raukens. We spreken elkaar nu met de Dag van de Componist al in zicht, hè? Want dat is in juni, 21 juni, slotconcert. Mm-hmm. En dan wordt jouw vioolconcert wordt nog een keer uitgevoerd als slot van de Dag van de Componist.
2: Een herneming van mijn vioolconcert, ja. Dat is echt een groot voorrecht.
1: Ja, dat is geweldig toch, dat het gewoon nog een keer...
2: Dat is zeker geweldig. Dat is echt een enorm voorrecht, want meestal bij een stuk van die bezetting, hè, en van die tijdsduur, komt het niet vaak voor dat een stuk zo snel naar de première weer hernomen wordt. Dus ik ben alle betrokken partijen wel heel erg dankbaar dat dit mogelijk is geworden.
1: Simone Lamsma als solist.
2: Ja.
1: En voor haar heb je het ook geschreven.
2: Zeker. Hè? Ja, het is echt helemaal op haar lijf geschreven.
1: Ja.
2: Ik heb ook echt gewoon rekening gehouden met wie zij was als muzikus. En waar zij affiniteit mee heeft als violiste, als muzikus. En er bleken ook wat mooie raakvlakken. Gedeelde interesses, gedeelde muzikale voorkeuren. Dat is altijd fijn om te weten wie gewoon de solist is voor wie schrijft.
1: En je hebt een prijs gewonnen voor het stuk, toch?
2: Ja, eigenlijk is het een gedeelde prijs.
1: Okay.
2: Het is een podiumprijs voor een live uitvoering van een stuk. Maar het is dus echt de combinatie van het stuk, de solisten en het orkest en dan de dirigent. Ja, het is ook een grote eer.
1: Het is heel bijzonder dat het nog een keer gespeeld wordt vanwege zo'n bezetting.
2: Ja.
1: Zo'n orkest moet er wel zijn. Mm-hmm. En zo'n solist moet natuurlijk ook wel er zijn om het te kunnen uitvoeren. Was dat in dit geval een opdrachtwerk? Zodat je wist, ik heb dit?
2: Vaak is het een kwestie van beide. Hè? Dan heb je in je hoofd al van, zo'n soort stuk zou ik nog wel eens willen schrijven. Een vioolconcert stond nog wel op mijn mensenlijstje. Ik had wel eerder een vioolconcert voor Asko Schoenberg geschreven. Maar dat is niet helemaal, tenminste dat is meer een soort kamervioolconcert. Het leek mij ook wel mooi om echt een symfonisch vioolconcert te schrijven. En toevallig kwamen dingen heel mooi samen. Want ik had toen contact met de programmeur van de toenmalige programmeur van de Vrijdag van Vredenburg. Dat was Astrid in het Veld. Mm-hmm. En die had net Simone gesproken, Simone Lamsma, die op dat moment artist in residence was bij de Vrijdag van Vredenburg. En die had dus blijkbaar ook gezegd van, ik zou wel een vioolconcert van Raukens, van Joey Raukens willen spelen. En dingen vielen heel mooi op hun plek bij dit stuk. Ja.
1: Ja, je hebt dus ook als componist te maken met allerlei, soms toevalligheden of met praktische omstandigheden.
2: Ja,
1: er moet maar net een orkest beschikbaar zijn.
2: Ja, inderdaad. En zeker ook in deze tijd, als je het hebt over praktische overwegingen. Er wordt dan bijvoorbeeld gezegd van, het gaat samen met, wat stond er nog meer op het programma, de Vijfde van Beethoven. Maar in ieder geval, dan zit je aan een bepaalde maximum bezetting vast. En daar moet je het mee doen. Er waren natuurlijk ooit wel tijden dat een componist gewoon kon zeggen, ik wil gewoon een totaal extravagante bezetting met acht hoorns. En dan wil ik ook nog backstage koperblazers en zes slagwerkers. Maar dat kan in deze tijd niet meer. Tenzij je misschien Thomas Edison bent of zo. Iemand die echt zo'n naam heeft dat hij dat gewoon kan eisen.
1: Ja. Dat je echt het onderste uit de kant kan vragen. Of je zou met AI of met...
2: Wellicht dat ooit in de toekomst op een bepaalde manier mogelijk zou zijn. Ja. Maar dan denk ik eerder dat AI bijvoorbeeld dat grootste wat Mahler bijvoorbeeld heeft. Hè, door zo'n monsterbezetting. Dat AI dan een soort elektronische laag zou kunnen toevoegen of zo, waarmee ook datzelfde grootse kan worden gecreëerd.

0: Je hoorde een fragment uit het begin van het vioolconcert Out of the Deep van Joey Raukens, violiste Simone Lamsma en het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Marcus Stens. Opname te vinden op YouTube. 21 juni wordt het weer uitgevoerd als slot van de Dag van de Componist.
1: Mm-hmm, ja.
0: Voel jij jezelf, Joey, als componist, zal ik maar zeggen, onderdeel van een soort van beroepsgroep van componisten?
1: Ja, nee, zeker. Ik bedoel, natuurlijk zit je allemaal in hetzelfde schuitje als componist zijnde. Maar het is natuurlijk wel zo echt dat ik ook dat we ook samen als beroepsgroep af en toe gewoon een vuist moeten maken. Of een soort statement moeten maken. Of in actie moeten komen. Of moeten discussiëren over dingen. Maar ja, aan de andere kant, alle componisten in Nederland, dat zijn ook allemaal eenlingen. Er is niet meer een heel duidelijke school of zo, zoals je vroeger nog wel, nou, bijvoorbeeld de Haagse school had rond Louis Andriessen. En dat heb je nu volgens mij helemaal niet meer. Dus je kan ook weer niet echt spreken van een echt homogene groep.
0: Nee, en elke componist is ook een individueel kunstenaar.
1: Zeker, zeker. Dus maar die diversiteit is ook gewoon nog enorm toegenomen als je dat dan vergelijkt met bijvoorbeeld pakweg 40 jaar geleden.
0: Heb jij het idee dat als je het over componisten hebt, dan heb je het natuurlijk voor een klein deel over componisten die, zoals jij, over het algemeen akoestisch werk schrijven voor bijvoorbeeld orkest of voor de zogenaamde klassieke bezetting. Je hebt het over componisten die popmuziek of popliedjes schrijven of filmmuziek schrijven of anderszins gebruiksmuziek schrijven. En je hebt het over AI.
1: Ja,
0: waar
1: dat
0: natuurlijk
1: nog,
0: waanzinnig.
1: Ja, dat komt er dan ook nog bij in deze tijd. Ja.
0: Heb jij het idee van, nou, het is een kwestie van tijd en dan wordt echt alles wat nu met de hand en met creativiteit gemaakt wordt, wordt gewoon door AI gefabriceerd.
1: Ik was altijd heel sceptisch, want ik dacht van AI is wel in staat om gewoon verbanden te leggen tussen wat bestaat, maar is niet in staat om verder te kijken dan wat er al bestaat. En het blijft toch uiteindelijk gewoon een soort toepassen van formules. En er is natuurlijk een hoop muziek die, ja, als ik het dan een beetje onvriendelijk zeg, die toch wel min of meer voldoet aan bepaalde formules. Mm-hmm. Gewoon om een bepaalde hit te schrijven. Er zijn gewoon bepaalde regels waar een goede hit of een goed popliedje aan moet voldoen. Dus dat is dan een genre waarin AI, denk ik, veel eerder echt groot zal worden en in staat zal zijn om tot overtuigende resultaten komen. Ik denk binnen de klassieke muziek, dus de echte gecomponeerde muziek, zogenaamde kunstmuziek, ik denk dat dat echt veel langer zal duren voordat er echt een stuk zal ontstaan dat helemaal door AI geschreven is. En waarvan we echt denken, wow, dit is heel overtuigend. Dit is echt een totaal origineel, diep werk dat echt op hetzelfde niveau staat als de negende van Beethoven. Ik sluit het niet uit dat het ooit mogelijk wordt, want ik ben nu al enorm verbaasd over wat AI kan. Maar dan gaat het meer om bijvoorbeeld gewoon meer geschreven tekst of zo, dat soort dingen. En het lijkt dan wel een kwestie van tijd voordat het ook in mijn vakgebied uiteindelijk overtuigende resultaten gaat boeken. Maar tegelijkertijd geloof ik wel dat het vak van de componist zal nooit helemaal verdwijnen. Want we dachten natuurlijk ook toen iedereen opeens met mobieltjes ook foto's kon maken, dat het vak van de fotograaf zou verdwijnen. Nou ja, er zijn nog steeds professionele fotografen nodig. Ja. En zeker als er een goede foto gemaakt moet worden, dan bel je gewoon een goede professionele fotograaf op. Ja. Dus ik denk dat ook in het componeren, de klassieke componist zal nooit helemaal verdwijnen, denk ik. Maar AI zal wel een steeds grotere rol spelen in het componeren ook van mensen, denk ik. De menselijkheid, denk ik. Ja. Ik denk puur de wetenschap dat het iets door mensen gemaakt is, dat voegt ook iets toe. Kijk, er zijn nu ook al bepaalde AI-popsterren, hè? Gewoon totaal virtuele popsterren. En ik snap eerlijk gezegd niet waarom mensen dat leuk vinden om dat te zien. Ik denk, als je naar een concert gaat, dan wil je toch ook gewoon echt een menselijke uitvoerder hebben. Ja, ik heb geen idee hoe dat in de toekomst zich gaat ontwikkelen. Ja.
0: Je hebt een lijst van 10 stukken opgesteld.
1: Ja.
0: En van tevoren mailde je mij van, ja, ik wil wel een soort toespitsing. Mm-hmm. Want anders is het onbegonnen werk eigenlijk.
1: Ja. Ja, nee, het probleem is van mij, of ik weet niet of je het een probleem moet noemen, maar het is in ieder geval voor deze podcast wel een probleem. Want ik hou van zo ontzettend veel muziek. En ik ben echt een muziekverslinder. Ik ben een muzikale omnivoor. Mm-hmm. Je weet, ik hou van alles van oude muziek tot hedendaags popmuziek en alles daartussenin. En dus is het voor mij eigenlijk onmogelijk, een onmogelijke taak om echt mijn 10 Desert Island Discs, mijn 10 all-time favorites, in een lijst te zetten. Maar daarom zei ik van ja, als we die lijst een beetje kunnen, wat specifieker kunnen maken. Bijvoorbeeld 10 favoriete symfonieën of 10 favoriete obscure stukken of 10 favoriete Nederlands stukken. Dan is er voor mij wel te doen. Ja. En uiteindelijk hebben we gekozen voor 10 favoriete obscure stukken van mij. Ja.
0: En obscuur is dan eigenlijk in dit verband werk van componisten die een beetje vergeten zijn.
1: Ja, je zou kunnen zeggen componisten en stukken die niet tot de kanon van de klassieke muziek behoren. En ik heb het idee dat binnen de klassieke muziek we een beetje de neiging hebben om ons blind te staren op een hele smalle kanon van een beperkt aantal meesterwerken, geschreven door ook een beperkte hoeveelheid componisten. En dat zijn natuurlijk met recht wel meesterwerken die tot de kanon behoren. En ook de grootste meesters wellicht. Tegelijkertijd is er nog zoveel geweldige muziek die niet tot die kanon behoort. En die zelden of nooit zelfs tot klinken komt in de concertzaal. En ja, dat is gewoon reuze jammer. Bovendien is het ook gewoon een misvatting te denken dat als muziek niet behoort tot de grote kanon van de klassiek muziek, dat het dan minderwaardige muziek is of muziek van mindere kwaliteit. Sterker nog, ik geloof ook niet in het, wat je ook vaak hoort, dat de tand destijds uiteindelijk de graadmeter is voor kwaliteit. Daar geloof ik niet zo in. Want je kunt je natuurlijk afvragen, is Vivaldi nou werkelijk, dat is natuurlijk een hele bekende naam, is dat nou werkelijk een zoveel betere componist dan, ik noem maar wat onbekende namen, Tartini of Caldara, een aantal onbekende Italiaanse barokcomponisten. En het had weinig gescheeld of Vivaldi was ook een totaal vergeten componist geweest. Dus of een componist uiteindelijk de tand destijds heeft doorstaan, dat wil helemaal niet altijd iets zeggen over de kwaliteit van het werk. En ja, ik vind het ook gewoon heel interessant om juist te gaan voor een lijstje van obscure stukken. Dat zegt misschien meer over mij. Het is in ieder geval een uniekere lijst dan wanneer ik echt zou gaan voor de 10 meesterwerken, laten we zeggen, die wel tot de kanon behoren. Mijn 10 echte all-time favorites. Want dan kom je toch op een iets generieker lijstje van geëikte meesterwerken uit. Hè. Er zal iets van Bach in staan, iets van Beethoven, Stravinsky. Terwijl nu heb ik een lijst van een heleboel namen en stukken die waarschijnlijk de meeste luisteraars helemaal niets zullen zeggen. En dat maakt het ook weer interessant.
0: Des te leuker, precies. Ja. Nou, jij zei net van, ik ben een muzikale omnivore.
1: Ja.
0: Hou van heel veel, heel verschillende muziek ook. Daardoor, begrijpelijkerwijs, is het natuurlijk eigenlijk geen doen om een top 10 samen te stellen. Maar stel dat je toch, je hebt dan niet een top 10, maar voor mij heb ik een top 25.000 of zo. Wel echt. Maar zou daar dan op twee opeenvolgende plekken of ex aequo iets uit de hoek van de popmuziek, iets uit de hoek van de jazz, de wereldmuziek, de klassiek, zou dat naast elkaar kunnen bestaan?
1: Ik denk het,
0: of is dat lastig?
1: Dat blijft nog steeds heel lastig, maar ik denk het wel. Het hangt ook helemaal van mijn dag af wat mijn favoriete muziek is. Ik ben niet iemand die vasthoudt aan een definitief lijstje van dit zijn de 10 meesterwerken waar ik bij zweer. Het hangt er helemaal vanaf hoe mijn stemming is, hoe mijn pet er naar staat. En de ene keer heb ik zin in misschien wat meer lichtvoetige muziek of lichte muziek of popmuziek of jazzmuziek. En de andere keer wil ik religieuze barokmuziek horen. En ik vind juist die afwisseling zo mooi aan muziek. Er is zoveel muziek beschikbaar ook in deze tijd. En ik vind dat juist heel mooi om dat te kunnen omarmen. Dat is juist een van de mooie dingen van deze tijd, dat we dat kunnen. Dat we toegang hebben tot al die verschillende muziek. En ook voor mij als componist is dat moeilijk, omdat er is zoveel muziek die mij weet te raken, die mij weet te overdonderen, die mij weet te prikkelen, dat ik soms wel eens denk van, oh ja, dit wil ik, zoiets wil ik proberen in mijn volgend stuk. Dan hoor ik weer een ander, totaal ander stuk en denk ik, ja, maar zoiets is ook interessant om uit te proberen. En je moet natuurlijk als componist wel toch ook keuzes maken en ook nee zeggen tegen heel veel dingen. En dat wordt natuurlijk wel lastiger naarmate je van meer muziek houdt.

0: Je zei er straks, de tand destijds is helemaal niet het criterium om te bepalen of iets goed is. Nee. Want sommige goede dingen zijn vergeten.
1: Ja.
0: En andere dingen die misschien niet zo goed zijn, die hebben het toch enorm weten te overleven.
1: Ja.
0: En ik denk dat Jan Dismas-Zelenka is een prachtig voorbeeld. Want die was volgens mij, nou, ik weet niet of hij bevriend was, maar hij was in elk geval bekend met Johann Sebastian Bach.
1: Zeker, ze kenden elkaar. En ja. Ze hadden ook wederzijds respect en bewondering voor elkaar. Zelenka wordt wel de Tsjechische Bach genoemd. Mm-hmm. Hè? Hij had bijna dezelfde generatie als Bach. Hij was ietsje ouder dan Bach. En hij was boheems van geboorte. Dus hij wordt ook wel de Tsjechische Bach genoemd. Maar hij was het grootste deel van zijn leven werkzaam in Dresden. Mm-hmm. En ja, die vergelijking met Bach ligt heel erg voor de hand. Ik vind Zelenka echt wel behoren tot de grote barokcomponist. Hij mag met recht, het is een gewaagde uitspraak, maar ik vind dat hij met recht in één adem met Bach genoemd kan worden. In ieder geval in één adem met Händel en zeker met Vivaldi. Ik vind Zelenka op een hoger plan staan dan Vivaldi. Als je Zelenka dan toch met Bach vergelijkt, hè, omdat hij vaak de Tsjechische Bach wordt genoemd, zou je kunnen zeggen Bach is misschien perfecter in contrapuntisch en structureel opzicht. Misschien is Bach net even iets diepzinniger. Maar er staat tegenover dat Zelenka frivoler is en gekker ook vaak. Er zitten hele vreemde eigenaardigheden in die muziek. Rare syncoperingen voor die tijd. Dat zou misschien de invloed kunnen zijn van boheemse volksmuziek die hij onderging. Er zitten ook dramatische contrasten in zijn muziek. Veel meer dan bij Bach. Echt soms hele enorme contrasten die meer doen denken aan Italiaanse opera, terwijl hij voornamelijk, net als Bach, grote religieuze werken schreef. En dit is die Missa Votiva, die dus op mijn lijstje staat, dat is daar één goed voorbeeld van. Het is een gigantische mis. Het is echt een monumentale mis. Een van de latere werken van Zelenka. En ik vind het echt een meesterwerk. En ik snap ook niet dat deze muziek niet bekender is. Zijn naam begint wel bekender te raken, maar het gaat langzaam. Oh ja, en wat ik ook nog wel interessant vind aan Zelenka is dat er ook vaak een heel sterk ritmisch profiel in zijn muziek zit. Dus er zit soms echt een bepaald soort, je zou kunnen zeggen haast machinale motorische energie in zijn werk. Meer dan bij Bach. En zoals je misschien weet, ik hou erg van motorische, ritmische energie in muziek. Mm-hmm. En dat hoor je ook in het voorbeeld dat ik heb uitgekozen van deze Missa Votiva.
0: Ja, je wilde het begin van het Gloria in ieder geval laten horen. Is dat nou muziek geweest, deze mis die geschreven is, ook voor liturgisch gebruik, zoals Bach dat ook deed? Of is het echt een concertstuk geweest?
1: Nee, ik denk echt dat het wel gewoon voor liturgisch gebruik geschreven is. Mm-hmm. Ja, hij was natuurlijk katholiek. Hij was werkzaam aan het Hof van Dresden. Ik denk wel dat het daar ook echt gewoon

0: een liturgische functie had.
1: Ja.
0: Maar tegelijkertijd overstijgt het natuurlijk enorm de liturgische functionaliteit. Het is gewoon ook als op zichzelf staande muziek, zelfs al weet je helemaal niks van het katholieke laag van die muziek, dan nog steeds is het gewoon fantastische muziek die overeind blijft.

0: Het Gloria uit de Missa Votiva van Jan Dismas Zelenka. Gekozen door de gast in Muziekmakers der Nederlanden. Deze aflevering, Joey Raukens.
1: Ja, het is zo lastig, want hoe zorg je er nou voor dat zo'n naam bekender wordt?
2: Nou ja, dat daar eigenlijk heb ik ook wel eens over zitten denken. Dat is bijna geen doen, omdat zeker in deze tijd programmeurs, muzici, dirigenten, die willen eigenlijk vooral voor safe gaan. Hè? Meer nog zelfs dan 40 jaar geleden. Eigenlijk heb ik het idee dat we heel conservatief zijn geworden in de klassieke muziek. Programmeurs, maar ook bijvoorbeeld het publiek, dat lijkt vooral te willen horen wat ze al kennen. En je hoort vaak als argument, ja, maar als we dan zo'n onbekende naam programmeren, dan komt het publiek.
0: Komt er niemand.
2: Nee,
0: ja.
2: Precies. Maar dat is ook wel weer een beetje een soort catch-22. Want juist als je het dan niet programmeert, dan blijft die muziek ook onbekend. En zo zie je dus dat de onbekendere muziek steeds onbekender wordt. En het geëikte wordt steeds meer oververtegenwoordigd en daardoor steeds bekender. En dat is heel jammer, zeker bij zo'n componist als Zelenka.
1: En hoe is dat met een naam die misschien nog wel minder bekend is? Die Stephen of Stephen Heller.
2: Ja,
1: Stephen
2: East
1: van Heller. Dus
2: klopt.
1: Ja.
2: Ik denk oorspronkelijk was het East van Heller.
1: Ja.
2: Stephen Heller wordt hij doorgaans genoemd. Was een Hongaar van geboorte. Ja, een romantisch pianocomponist van dezelfde generatie als Schumann en Liszt bijvoorbeeld. Geboren in 1813. Hij genoot zijn opleiding vooral in Wenen. Dus dat verklaart ook dat zijn muziek heel Duits van taal is. Maar uiteindelijk streek hij net als Chopin neer in Parijs. En daar maakte hij naam als pianist-componist. En hij was echt gewaardeerd in zijn tijd. En ook door niet de minste mensen. Schumann sprak lovend over het werk van Heller. Heller werd ook bewonderd als componist door Berlioz. Dus dat geeft ook al aan dat het niet zomaar een componist was. En hij is inmiddels een totaal obscure naam, tenzij je pianist bent. Want als je pianist bent, dan ken je zijn naam nog, omdat hij wel een aantal vingeroefeningen, etudes heeft geschreven. En dat is ook hoe ik die naam voor het eerst tegenkwam. Dat was op pianoles. Toen moest ik etudes van Heller spelen. En het eerste wat mij opviel aan die etudes van Heller was dat het eigenlijk hele leuke speelstukjes waren. Ja. Het was heel anders dan de gemiddelde etudes die ik voor pianoles moest spelen. Want dat waren meestal vrij dorre, droge vingeroefeningen. Bijvoorbeeld Czerny of zo, die heeft een hoop van die toch wat meer mechanische, dorre vingeroefeningen voor de piano gecomponeerd. Maar die etudes van Heller, dat waren echt mooie poëtische voordrachtstukjes. En pas jaren later ben ik me verder gaan verdiepen in deze man. En heb ik meer van zijn muziek leren kennen. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat het toch echt wel een meester is in het kleine poëtische karakterstuk voor piano. Zijn oeuvre bestaat eigenlijk alleen maar uit pianomuziek. Hij heeft een gigantisch oeuvre bij elkaar geschreven van iets van 150 opusnummers. En elk van die opusnummers, dat is vaak een cyclus van pianominiaturen. En het is altijd hele lyrische, fijnzinnige muziek. Het is heerlijk om te spelen. Ik heb een hoop van Heller's muziek nu inmiddels aan de piano doorgespeeld. Want dat is voor mij de fijnste manier om deze muziek te leren kennen. Ook omdat er gewoon heel weinig opnames zijn van zijn werk. En de opnames die er zijn, dat is dan vaak door pianisten van, laten we zeggen, B of C garnituur. Gewoon niet de allerbekendste pianisten die dit soort repertoire opnemen. En dan komt die muziek natuurlijk ook niet helemaal uit de verf als je dan net niet een ideale uitvoerder hebt.
1: Maar dat is dan misschien weer omdat pianisten zoeken natuurlijk ook naar iets waarmee ze zich kunnen profileren.
2: Ja, dat klopt. En als je dan een iets minder bekende pianist bent, dan ga je juist voor onbekende repertoire. Terwijl dat is een gek soort paradox eigenlijk. Naarmate je bekender wordt, dan ga je juist richten op het geëiktere repertoire. Ook omdat je dan een manager hebt die zegt, nou, zou je dit repertoire wel doen? Je kan beter Chopin gewoon blijven spelen.
1: Ja.
2: Maar dat is dus ook een reden waarom die onbekende muziek het vaak, die onbekende componisten het ook vaak moeten stellen met misschien niet dezelfde kwaliteit uitvoeringen die bijvoorbeeld Chopin of Beethoven krijgen.
1: Is het moeilijk om te spelen?
2: Je moet wel wat kunnen, maar het is wel heel pianistisch geschreven. Het is muziek die een beetje in het straatje van Schumann en Mendelssohn ligt. Je hoort er ook wel wat Beethoven en Chopin in, Schubert misschien. Maar het is ook een hele eigen taal toch, vind ik. Al is het wel een taal die je pas echt goed doorziet op het moment dat je meerdere van zijn stukken hebt gespeeld. Als je gewoon één van die stukken speelt, dan zou je misschien kunnen denken, ja, het klinkt gewoon een beetje als Schumann of als Mendelssohn. Maar pas als je dan echt je echt gaat verdiepen in zo'n oeuvre, dan zie je waar die eigenheid hem in schuilt, in allerlei details ten aanzien van harmonie, pianistiek, bepaalde kleine melodische wendingen, textuurgebruik. En ik vind echt dat Heller ontzettend goed voor de piano schrijft. En het is muziek die, als je een beetje goed van blad kan spelen, is het gewoon van blad te spelen.
1: Juist, zonder dat je er eindeloos
2: zonder dat je eindeloos hoeft, hoeft te studeren. En ik vind dit is muziek die verdient het wel om door meer pianisten gespeeld te worden.

0: En jij speelt het, zeg maar, ook gewoon voor je eigen plezier,
1: ja,
0: begrijp ik.
1: Ja, dat is een van mijn hobby's. Via mijn iPad. Ik zet heel vaak allerlei repertoire, piano repertoire op mijn iPad. En ja, er is eigenlijk niks fijner dan om gewoon eventjes dagelijks een uurtje dat soort muziek van blad te spelen vanaf mijn iPad.
0: Beschouw je dat dan ook als, zeg maar, een etude niet alleen voor piano spelen, maar ook bijvoorbeeld om je gehoor te trainen voor
1: zeker,
0: het componeren?
1: Zeker. Het is eigenlijk op een andere manier weer met muziek bezig zijn. Het is zeg maar ook weer een manier om echt in contact te komen met de muzikus in mij. Juist door dit dagelijks te doen ben ik ook gewoon eigenlijk dagelijks aan het musiceren. Weliswaar niet voor het publiek. Mm-hmm. Maar ik probeer die muziek wel gewoon dan zo goed mogelijk door te spelen. Het is een manier voor mij om die muziek ook te leren kennen op die manier. En op die manier leer ik ook bepaalde opera's kennen. Door gewoon die opera-uittreksels aan de piano door te spelen. Ja. Want de beste manier om een stuk te leren kennen is door het echt zelf te ervaren als muzikus. En ik vind het eigenlijk, ik zou bijna willen zeggen, het is belangrijk dat elk componist toch op een bepaalde manier, nou ja, ik wil niet zeggen goed een instrument bespeelt, maar wel in ieder geval het probeert om niet het contact te verliezen met de realiteit van het musiceren. Want dat zie ik dan wel eens bij met name hedendaagse muziek. Dat je echt wel eens denkt van, oké, dit is geschreven door componisten, dat zijn zelf geen muzici. En dat zie je dan ook wel. Dan is het gewoon niet praktisch opgeschreven. Mm. En dan wordt het soms ook gewoon heel theoretisch. Ook in de notatie en in de dynamiek en dat soort dingen.
0: Maar je hebt als componist toch de mogelijkheid om de uitvoerders te consulteren van...
1: Dat klopt, zeker.
0: Wat je vertelde over Simone, over je vioolconcert, om daar nog heel even terug te komen.
1: Ja.
0: Je hebt dan toch, denk ik, met je solist overleg over wat is wel haalbaar.
1: Ja, nee, dat klopt inderdaad. En zeker als het natuurlijk een instrument is dat je niet bespeelt, zoals de viool, dan kan je natuurlijk heel... Dan is het natuurlijk heel fijn om inderdaad een violist te kunnen raadplegen. Aan de andere kant, waar ik het over heb, is ook gewoon het meer praktisch zijn in de zin van hoe noteer je dingen. Hmm. Wat werkt qua dynamiek, hè? Bijvoorbeeld iemand als Stravinsky of zo, die noteert nooit extreme dynamieken. Ik bedoel, dat gaat misschien tot drie fortes, mm-hmm, en twee piano's of zo in de Sacre du Printemps. Maar je ziet tegenwoordig heel veel hedendaagse componisten die een soort een enorme range van dynamiek gebruiken van misschien wel zes piano's tot zes fortes. En dan vraagt de uitvoerder om van zes piano's over 12 maten een crescendo te maken naar zes piano's naar 5 piano's. Dan denk ik van, dat is heel theoretisch.
0: Ja, ja.
1: En dan vraag je ook af, wat is dan nog gewoon het praktische, uitvoerbare verschil tussen 5 piano's en 4 piano's, bij wijze van spreken.
0: Dat is eigenlijk een verschil dat afhankelijk is van allerlei uitvoeringsomstandigheden natuurlijk.
1: Ja, plus
0: en dan
1: het feit
0: ook nog eens een keer de vraag of het hoorbaar is.
1: Inderdaad, dat ook. En het is meer een soort, oké, daar valt soms iets voor te zeggen, het is meer een soort theoretisch onderscheid.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat je dat echt hoorbaar kan maken.
0: Mm-hmm.
1: Ik merk het ook als speler, dat het gewoon, er is soms een maximum luidheid en een maximum zachtheid. En ik heb ook vaak genoeg aan pianissimo tot fortissimo. Hmm. Ja, eventueel drie fortes en eventueel drie piano's, maar het hoeft voor mij echt niet per se heel veel extremer dan dat.
0: Ik hoorde laatst dat Louis Andriessen, je noemde zijn naam dus straks ook al eventjes, dat Andriessen soms in zijn werk, in zijn partituren, dingen verwerkte waarvan hij wel degelijk wist dat het eigenlijk onspeelbaar of zo goed als onspeelbaar moeilijk was. Maar dat hij dat opzettelijk deed, ook om iets teweeg te brengen bij de muzikus.
1: Ja,
0: bij
1: dat,
0: de
1: kan, dat zou natuurlijk wel kunnen. Dat je juist iets doet, heel bewust, om juist die spanning op te zoeken.
0: Mm.
1: Gewoon dat het misschien net niet helemaal uitvoerbaar is. Je ziet dat ook bij iemand als Fernie Howe, maar op een heel andere manier. Dat is natuurlijk hypercomplex en... Ik bedoel, geen enkel mens kan die partituren van Fernie Howe echt met de precisie uitvoeren zoals het genoteerd staat. Maar hij wil volgens mij veel meer de uitvoerende aanzetten tot om gewoon te worstelen met dat materiaal. Dat wil hij ook hoorbaar maken, denk ik. Mm. Daar gaat een bepaald soort spanning van uit. De muziek gaat daardoor juist extra complex en spannend klinken.
0: Mm.
1: Ik moet ook even denken aan een componist. Ik dacht dat het David Lang was. Die had een stuk geschreven... een langzaam stuk en het moet voor het grootste deel zacht gespeeld worden, maar wel versterkt. Omdat daarmee je eigenlijk hoorbaar maakt dat muzici ook echt proberen om zacht te spelen, terwijl ze weten dat het versterkt is.
0: Ja. Ja, Death Speaks is dat inderdaad.
1: Ja, dat zou kunnen, ja. Ja.
0: Voor sopraan, die ook een groot trom speelt, piano, elektrische gitaar en viool of altviool. Viool, geloof ik. En dat is inderdaad extreem pianisme al gespeeld,
1: maar wel
0: alles versterkt.
1: Ja. Hij wil dan eigenlijk hoorbaar maken dat gevecht van de muzici om inderdaad zo zacht mogelijk te spelen. Ja. Ja.
0: Doe jij dat ook wel eens wel bewust in je stukken? In je
1: dat zit iets minder in mij om het op die manier te doen. Ik ben natuurlijk wel altijd heel erg bezig met hoe kan ik zo effectief mogelijk datgene wat ik wil voor elkaar krijgen. Maar ik ben ook wel een heel praktisch ingesteld componist. Dus ik wil nooit echt tegen het instrument gaan schrijven. En ik probeer dingen wel altijd idiomatisch te houden. En ik denk ook altijd van, als het zelfde te zeggen is op een simpelere of idiomatischere manier, dan kies ik liever voor dat laatste. Ja. Ook omdat muzici het gewoon vaak fijner vinden. Als het gewoon speelbaar is. En dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is. Mijn muziek is helemaal niet makkelijk om te spelen. Dat hoor ik ook van heel veel muzici. Zeker omdat het ook in ritmisch opzicht vergt het een bepaalde precisie. Die soms echt haaks staat op de meer romantische, rubato-achtige manier van spelen van veel klassieke muziek. Maar ik probeer het, ondanks het feit dat het niet makkelijke muziek is om te spelen, probeer ik het wel altijd, laten we zeggen, zo praktisch en idiomatisch mogelijk te houden.

Je hoorde delen uit de Promenade d'un solitaire van componist Steffen Heller. Uitgekozen door de gast in Muziekmakers der Nederlanden deze aflevering, Joey Raukens. Muziekmakers der Nederlanden is een podcast van New Music Now en de Concertzender. Alle informatie op de website van de Concertzender www.concertzender.nl.

Dit is Ongehoord bij de Concertzender, ons wekelijks programma met recent verschenen muziek. Pianist Pascal Rogier staat bekend om zijn vertolkingen van het Franse repertoire. Naar eigen zeggen richt hij zich bij voorkeur op muziek waarmee hij een sterke affiniteit voelt. Componisten als Poulenc, Satie en Ravel nemen daarbij een belangrijke plaats in. Op het album dat onlangs bij Onyx Classics verscheen met muziek van Poulenc wordt Rogier bijgestaan door twee jonge muzici. Samen met de Spaanse Elena Font speelt hij werk voor vier handen en twee piano's. De cellosonate uit 1948 van Francis Poulenc wordt uitgevoerd door de Nederlandse celliste Lydie Blijdorp samen met dus Pascal Rogier.

pianist Pascal Roger en celliste Lydie Blijdorp speelden de cellosonate van Francis Poulenc. De naam van de Amerikaanse componist Eric Nathan zal velen waarschijnlijk niet direct bekend voorkomen. Maar dit album, verschenen bij Orchid Classics, vormt een uitstekende kennismaking met zijn verfijnde en tegelijk verleidelijke orkestklanken. In veel muziek staat afscheid eerder dan ontmoeting centraal. Juist dat spanningsveld voor... Maar dit album, verschenen bij Orchid Classics, vormt een uitstekende kennismaking met zijn verfijnde en tegelijk verleidelijke orkestklanken. In veel muziek staat afscheid eerder dan ontmoeting centraal. Juist dat spanningsveld vormt voor Nathan een belangrijke inspiratie.

Thank you.

Dit is de ochtendeditie van de Concertzender. Kijk voor de volledige speellijst in de gids op concertzender.nl of in onze app.

En dat komt zeker ook tot uiting in het op de cd vastgelegde Magnificat in de katholieke liturgie, een van de belangrijkste gezangen van de Vespers waar Morales in zijn eigen tijd grote faam mee verwierf. Hij componeerde een complete cyclus van 8 Magnificats, telkens gebaseerd op een andere kerktoonsoort. Het ensemble De Profundis brengt het Magnificat Secondi Toni, geschreven in de tweede modus, de zogenoemde hypodorische toonsoort. In de kerkmuziek kende men destijds 8 kerktoonladders, ook wel modi genoemd, die samen het muzikale systeem vormden van voor het ontstaan van onze moderne majeur- en mineurtoonladders. En de hypodorische modus is daarvan de tweede. Hier is het ensemble De Profundis onder leiding van Robert Hollingworth.

Van Cristobal de Morales hoorde u het Magnificat in de tweede modus, uitgevoerd door het ensemble De Profundis. Het is samen met twee zogenoemde L'Homme Armé missen vastgelegd op een nieuwe uitgave van het label Coro. Meer informatie over de cd leest u op de speellijst bij deze aflevering van Sound the Trumpet, Strike the Vial op de website van de concertzender. Op de cd Seelenfrieden van de Duitse tenor Martin Platz en de Lautencompagnie Berlin is onder leiding van Wolfgang Katzner een bloemlezing vastgelegd met Duitse vroegbarokke muziek. Het programma is opgebouwd rond het idee van innerlijke rust en geestelijke troost in tijden van onzekerheid en maatschappelijke onrust. De uitvoerende muzici trekken daarbij nadrukkelijk een parallel tussen onze eigen tijd en de wereld van de 17e eeuw, waarin ook sprake was van oorlogen, epidemieën, economische spanningen en een voortdurend gevoel van ontregeling die het dagelijks leven net zo sterk bepaalden als in onze tijd. Centraal staat de vraag hoe mensen in zulke omstandigheden houvast zoeken. In de vroegbarokke periode gebeurde dat vaak via muziek. Niet als vlucht uit de werkelijkheid, maar juist als een manier om angst, twijfel en hoop onder woorden te brengen. Het hart van de cd wordt gevormd door muziek van Johann Philipp Krieger. Het is afkomstig uit zijn bundel Musikalische Seelenfriede uit 1697. Krieger was een cosmopolitische figuur die werkte in onder meer Venetië, Rome, Kopenhagen en Kassel, maar uiteindelijk hofkapelmeester werd in Weissenfels, een belangrijk centrum van de Duitse barokmuziek. Zijn stijl verraadt duidelijk Italiaanse invloeden. Naast de muziek van Krieger klinken op de cd ook werken van componisten als Heinrich Schütz, Dietrich Buxtehude en Johann Rosenmüller, en daardoor ontstaat een kleurrijk overzicht van de Duitse vroegbarok, waarin Italiaanse emotionaliteit wordt verbonden met de Duitse traditie van tekstgerichte geestelijke muziek. De titel Seelenfrieden blijkt uiteindelijk niet alleen een historisch begrip, maar ook een uitnodiging aan de luisteraar. Het cd-boekje suggereert, en daar kan ik mij alleen maar bij aansluiten, dat wie werkelijk de tijd neemt om naar deze muziek te luisteren, zich even kan afsluiten van alle haast, afleiding en onrust van het moderne leven. En misschien schuilt daarin de diepere kracht van deze muziek. Als laatste voorbeeld koos ik voor u uit de toonzetting van Krieger van Psalm 31, Herr auf dich traue ich, uit zijn bundel Musikalische Seelenfrieden. Luistert u naar de tenor Martin Platz en de Lautencompagnie Berlin.

De tenor Martin Platz hoorde u samen met de Lautzen Compagnie Berlin in Johann Philipp Kriegers toonzetting van Psalm 37, Herr, auf dich traue ich. Ik sluit Sound the Trumpet, Strijk de Vijl vandaag af met een wat vrolijke noot. En dat doe ik aan de hand van een symfonia van Antonio Vivaldi, die voorafgaat aan een door Passacaglia op cd vastgelegde reconstructie van de opera La Costanza Triumphante, Del Amore e de Gloria. Een opera uit 1716 die grotendeels verloren is gegaan. De Italiaanse muzikoloog, fluitist en orkestleider Federico Maria Sardelli wist aan de hand van verspreide aria's en fragmenten uit bibliotheken en manuscripten in heel Europa ongeveer de helft van het oorspronkelijke werk te reconstrueren. Samen met een keur aan solisten en de vocalisten en instrumentalisten van zijn ensemble Modo Antiquo laat hij een Vivaldi horen vol emotie, dramatiek en melodische inventie. Liefde, jaloezie, hoop en wanhoop wisselen elkaar voortdurend af in kleurrijke aria's die soms intiem en ontroerend zijn, dan weer virtuoos en vurig. Voor vandaag volsta ik met de opening van de cd, de driedelige Sinfonia RV 112. Maar in de aflevering van Zwerven door de Barok van zaterdag 6 juni kunt u nog veel meer muziek uit deze fascinerende opera tegemoet zien. Voor vandaag neem ik alvast afscheid van u. Dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Hier is het ensemble Modo Antiquo.

U luistert naar het programma De Wandeling hier op de Concertzender. Met vandaag een kleine selectie van werk dat recent op cd werd uitgebracht. Allereerst is dat de fluitsonate in E-klein opus 167, getiteld Undine van de Duitse componist Karl Reinecker. Reinecker, die zich voor deze vierdelige sonate liet inspireren door de gelijknamige en ook beroemde novelle uit 1811, geschreven door Friedrich de la Motte Fouqué. Hier zijn voor u fluitist Brandon Patrick George en pianist Brian Wagern.

Mooie voorjaarsmuziek door Brandon Patrick George en Brian Wagren hoorde u. De fluitsonate was het in E-klein van componist Karl Reinecker, juist verschenen op CD. En dat geldt ook voor een ander album, maar voor de rest houdt de vergelijking wel op hoor. En dan heb ik het over een nieuwe uitgave van viertal sonates van de in 1888 in Moravië. En dat is hier een onderdeel van wat we later Tsjechië en nog weer later Tsjechoslowakije, oftewel in het hart van Europa, geboren componist Hugo Kauder. Kauder maakte furoren, eerst in Moravië dus vervolgens in Wenen, maar hij moest vluchten voor Nazi-Duitsland en hij belandde via Nederland en Engeland uiteindelijk in de Verenigde Staten. Hele reis dus. Nou, Karin Bentley Pollack en Daniel Glover spelen op de eerste editie van de kamermuziek van Kauder, zijn tweedelige sonaten in F groot voor altviool en piano.

Je hoorde Karin Bentley Pollock op altviool en Daniel Glover piano. En zij speelde de sonate in F groot van Hugo Cowder. Nou, nog een componist die waarschijnlijk niet gemeengoed is bij alle muziekliefhebbers. Dan heb ik het over de Finn Selim Palmgren. Hij was tot het einde van de Eerste Wereldoorlog een gevierd pianist en componist. Maar ook hij is dus enigszins in de vergetelheid geraakt. En je kunt zo nagaan hoe jammer dat is, want we gaan een stuk horen. En dat komt van het inmiddels al 9e album in de serie Complete Pianomuziek van zijn landgenoot. Selim Palmgren die schreef meerdere stukken met dezelfde titel, Humoresque. En daarvan laten we er 3 uit zijn vroege periode horen. En daarna hoort u het Intermezzo Valsant, opus 65, een werk uit 1918.

U hoorde pianist Juni Somero, die speelde een viertal korte stukken van Selim Palmgren. We gaan naar het slot van de uitzending en dat is gewijd aan een Amerikaan van Servische afkomst. Ik heb het over Bogdan Bogdanovic. Hij schreef de Music Garden Suite, een werk voor gitaarduo, speciaal voor deze twee mensen. En dan heb ik het over Antigone Goni en Eleonora Peretta. Die zult u dus zo direct ook horen. Er is nog iets bijzonders over dit werk te vertellen, want het is namelijk gebaseerd op een niet-alledaagse bron. En dan heb ik het over het 15e eeuwse lied van de Franse componist Gilles Binchois. U gaat nu eerst luisteren naar die Music Garden Suite. Die bestaat uit 5 delen. Adieu, adieu, mon souvenir, cantilena, passacaglia en koraal. Hier is het gitaarduo Goni en Peretta.

U hoorde de Music Garden Suite van Dusan Bogdanovic. En daarmee besloten we althans bijna deze uitzending van De Wandeling. Want we hebben nog een heel mooi toetje voor u. Ik zei het daarnet al, die Music Garden Suite van Bogdanovic is gebaseerd op een eerder werk van Gilles Binchois. Die leefde tussen 1400 en 1460. Binchois was een van de aartsvaders van de Vlaamse polyfonie. Hier tot slot een staaltje van zijn schitterende werk.

Welkom luisteraars van de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Radio Romantica. Het komende uur wordt het heel mooi, want we gaan luisteren naar Spaanse romantiek. Je kunt namelijk gaan luisteren naar orkestwerken van Joaquim Turina. Een man uit Sevilla, daar werd hij geboren in 1882 als de zoon van een beroemde schilder. Turina zelf koos een andere weg en hij werd vooral bekend als pianist. Maar daarnaast was hij ook muziekhistoricus, docent en criticus. En in alles wat hij deed, en zeker in zijn muziek, kun je Andalusië terugvinden. Je hoort als het ware de zon en het schitterende landschap. Luistert u om te beginnen maar naar de Symfonie van Sevilla, de Sinfonia Sevillana, een werk uit 1920 dat opus nummer 23 meekreeg. Je hoort een uitvoering door het Philharmonisch Orkest van Gran Canaria, onder leiding van dirigent Adrian Leeper. En het werk telt drie delen. Panorama bij de Guadalquivir en Feest in San Juan de Aznalfarache.

Ja, zo'n soort einde hoort wel bij deze sprankelende Sinfonia Siviana van Turina, uitgevoerd door het Philharmonisch Orkest van Gran Canaria en dirigent Adrian Leeper. De symfonie wordt beschouwd als Turina's belangrijkste compositie. Hij schreef hem in 1920 en hij zat toen op het hoogtepunt van zijn carrière. Maar die liep al wat langer en die heeft voor de 5 jaar eerder een ander werk op, het symfonische gedicht Evangelio, waarmee Turina zijn naam vestigde. En ook in die orkestrale interpretatie van het evangelie hoor je Turina's Spaanse achtergrond terug. Hier is een uitvoering van het werk, Evangelio dus, opnieuw door het Philharmonisch Orkest van Gran Canaria en dirigent Adrian Leeper.

En wij gaan door met piano, ja, de eerste Franse suite, De Klein, BBV 812, en Wil Uitroet door Marta Argerich op de piano.

U hoorde tot besluit de eerste Franse suite voor klavier in D-klein BBV 812, uitgevoerd door Marta Argerich op de vleugel. Hans Meerman en ik, Govert-Jan Bach, dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

Dit is Concertzender Live Archief. Het is mei en volop lente. Over 11 dagen begint zelfs de astronomische zomer. Niettemin draaien we vandaag muziek die in het teken staat van de winter. We beginnen met een concert uit 2006. Het werd gehouden in Amsterdam, maar droeg de Friese naam Winterluut. Het concert werd gegeven door de Friese zangeres Greetje Bijma en harmoniumspeler Klaas Hoek, een Groninger die al jaren in Friesland woont. Allebei staan ze bekend om hun werk op de grens van jazz, klassiek en andere genres. Daarin kunnen ze elkaar uitstekend vinden. In dit genre zingen ze vooral Engelse muziek. Een groot deel van die tijd bestond het harmonium nog niet. We begrijpen dus dat er creatief met het repertoire wordt omgegaan. Sommige liederen hebben inderdaad een directe band met de winter, In the Bleak Midwinter bijvoorbeeld. Bij andere liederen gaat het meer om de sfeer die eromheen hangt, een melancholiek gevoel van desolate leegte. Ook geven bij de muzici een solo-improvisatie weg,

Dat was de liedcyclus Winterreise van Frans Schubert, gezongen door Wout Oosterkamp onder begeleiding van Willem Brons. Tot zover deze winterse aflevering van Concertzender Live Archief. En dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

U luistert naar Ratatouille, een verrassende mix van klassiek, jazz en wereldmuziek. Wilt u weten wat u gehoord heeft? Kijk dan op de pagina van dit programma op de website of in de app.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Wouter Steenbeek. Graag tot een volgende keer.

0: lips could move and talk, and yet my heart stood still. But not a single word was spoken, I could tell you knew.
1: Welkom, dit is het Great American Songbook. Ik ben Ineke Heiliger. We zijn bezig met een serie, De Grote Vijf, dat mannen die in de 19e eeuw werden geboren en hun muziek die nog in onze 21e eeuw wordt gedraaid, wordt opgenomen. En we zijn toe na Irving Berlin aan Jerome Kern, die in 1885 werd geboren in New York. En zijn Joodse ouders waren immigranten. Zijn moeder kwam uit Bohemia, een deel wat nu Tsjechië is. En zijn vader was uit Duitsland geïmigreerd naar Amerika en was een succesvol zakenman. Maar Jerome bleek al jong muzikaal begaafd te zijn. Hij kreeg piano en orgelles van zijn moeder. Die was een professioneel pianist en pianodocent. En die vader was eigenlijk erg tegen de muziekcarrière, bleek in de loop van Kern's jonge leven, Jerome's jonge leven. Hij ging uiteindelijk overstag. Daar is een anekdote over die ik in de cv die ik weer achter dit programma ga zetten. Dat heb ik bij Irving Berlin ook gedaan. Dus even een soort levensbeschrijving van Jerome Kern kort. Die zet ik dan na de tracklist in de gids. Want anders praat ik veel te lang in dit programma. Het gaat om de muziek tenslotte. Ik begin met de oudste compositie. En die is uit 1914. Hij was 19 jaar oud. They Didn't Believe Me. Het werd een standaard. Hij schreef het samen met een componist die Herbie Reynolds heette. En mijn opname is uit 2015 van Tony Bennett met pianist Bill Charlap.

aansluitend was dat natuurlijk Look for the Silver Lining, een heel bekende standaard. En het was Nancy Marano, Your Near uit 2004, een album dat ze in Nederland opnam met Angelo Verploeg op Vlugelhoorn, Marius Beetsbas, Hans van Oosterhout drums en Rob van Bavel op piano. En ze schreef zelf ook het arrangement, het leuke arrangement. Vanaf 1917 volgt er nu een periode van 10 jaar... waarin niets te vinden is van wat hij heeft geschreven. Dat is niet zo gek, want hij mocht van zijn vader gaan studeren in Duitsland, harmonieleer en compositie. In Heidelberg was dat. En vervolgens, na die studie, is hij naar Londen gegaan, woonde daar en werkte daar ook. Schreef wel muziek, maar dat was een beetje Gilbert en Sullivan-achtige muziek. Een beetje komisch opera-achtige muziek die we niet terugvinden in de jazzmuziek natuurlijk. Hij ontmoette daar overigens ook zijn vrouw. En het eerste wat we weer terugvinden in onze 21ste eeuw is uit 1927. Judy Silvano, die heet eigenlijk een Silverman, is de vrouw van saxofonist Joe Lovano trouwens, en zingt Why Do I Love You met lyrics van Oscar Hammerstein II... op het album Let Yourself Go, en met een leuk arrangement van de pianist Michael Abini.

Ja, arrangement dus van Michael Albini. Met een alt sax solo van Dick Oates. Why Do I Love You? Nu 3 songs uit de Broadway-productie van Showboat. Dat is in 1927 ook. Dat was eigenlijk de eerste musical met een echt script. Het was gebaseerd op een novelle van Edna Ferber, die ook Showboat heette. 3 stukken dus daaruit. Make Believe. Oscar Hammerstein, ook weer alle lyrics. En eigenlijk van alle stukken tot de laatste 2 toe was het Oscar Hammerstein, die een aimabel man was waar hij graag mee samenwerkte. Hij was niet zo erg toeschietelijk Kern, maar dat komen we nog wel tegen in een volgend programma. Kelly Harlan, zingt dat op haar album Sings Jerome Kern 2008 met Bill Mays op piano. Dan All Man River, wat we uiteraard kennen van Paul Robson, die met dat mooie diepe stem dat heel prachtig zong. Maar totaal anders is Ernie Andrews' uitvoering Bluesy op Girl Talk uit 2001. Lekker bluesy. En dan tenslotte Can't Help Loving That Man of Mine van een vocaliste, Chris Delano, die in Amerika geboren werd, maar opgroeide in Brazilië. En ze doet het samen met Nelson Faria op een album dat heet Bossa Is Her Name. 10 3 stukken dus uit Showboat.

Ja, leuke bossa uitvoering van dit stuk, wat meestal als een ballad wordt gezongen natuurlijk. Nu twee songs uit de musical Sweet Adeline. En het zijn ook twee Zweedse vocalistes die ik ga draaien. Het is in 1929. Die musical Don't Ever Leave Me heet het eerste song. Isabella Lundgren is dat. It Had To Be You is het album op te zetten. En de volgende is Lina Nieberg die Why Was I Born op het album A Songbook in 2003 zette. Don't Ever Leave Me and Why Was I Born?

gaan we naar een aantal stukken uit 1932. I've Told Every Little Star is een opname die we vinden op het album Why Not in 2021 van Kristen Corp. Een vocaliste die fantastisch bas ook speelt. Les heeft nog gehad van Ray Brown zelfs. En een erg leuk arrangement die is van gitarist Bruce Forman. En dan The Song Is You. Eigenlijk een van die echte kernstukken waar je aan de akkoorden helemaal hoort dat het van hem is. Omdat ze bijzonder zijn en bijzondere modulaties maken. Claire Teal zingt het op They Say It's Swing 2020. Dat is een Engelse vocaliste. Met Jason Ribello op piano en Dave Archer op gitaar. I've Told Every Little Star and The Song Is You.

1932, daar waren we en daar blijven we. Alleen nu zijn de lyrics van de volgende twee songs niet meer van Oscar Hammerstein, maar van Otto Harbach. Het zijn beide echte standards, veel gespeeld en gezongen. Smoke Gets in Your Eyes. En ze komen allebei uit Roberta, een musical die zo heet, later ook verfilmd is trouwens. Sue Rainey zingt Smoke Gets in Your Eyes op Listen Here uit 2011. Met fantastische spelende Ellen Broadbent. Met hele mooie harmonisaties, akkoorden erachter. En daarna Yesterdays. Niet te verwarren met Yesterday van de Beatles. Dat gebeurt zo vaak. Yesterdays. En dit is Deborah Brown. Ze zet het in 2014 op Brown Beats. Met een E en een A. Dat is natuurlijk dezelfde uitspraak die de familie Bates in het Engels heeft. Want dat zijn degenen die het begeleiden. Marius Bates op bas, die ook de arrangementen schreef. Alexander Bates, saxofonist. En Peter Bates, de pianist. En ze worden vergezeld door Gijs Dijkhuizen op drums. Smoke Gets in Your Eyes en Yesterdays. Dat zijn de laatste twee stukken van dit programma. Ik dank Marco Wens van Reuzen voor zijn technische assistentie. En ik hoop iedereen weer te treffen volgende maand voor Jerome Kern nummer 2.

Welkom bij Jazz Piano, het programma over 88 toetsen en improvisatie. Vandaag hoort u het tweede gedeelte van Ladies on Piano. Het is voor mij fascinerend om te horen hoe vrouwelijke pianisten in allerlei stijlen hun bijdrage geleverd hebben. Ze zullen ongetwijfeld ook te maken hebben gehad met het feit dat vrouwen altijd net wat beter moesten presteren om opgemerkt te worden. Het bekende glazen plafond. Dat maakt het respect van mij alleen maar groter. Jutta Hip werd geboren in 1925 in Leipzig. Toen ze 9 jaar was, kwam Hitler aan de macht. En tijdens de Tweede Wereldoorlog luisterde zij clandestien naar jazzmuziek op de radio. Soms tijdens de bombardementen. Ze was een pionier van bebop en cool jazz in Duitsland vlak na de oorlog. In die tijd speelde ze onder andere met saxofonist Hans Koller en trombonist Albert Mangelsdorf. Later verhuisde ze naar Amerika en werd in 1956 daar als eerste vrouw en eerste Europeaan getekend door Blue Note Records, waarmee ze 3 platen opnam. Ze werd de First Lady of European Jazz genoemd in die tijd. Leonard Feather hoorde haar spelen in Duisburg en was totaal verbijsterd dat een Duitse dame zo goed jazzpiano speelde. We draaien van Jutta Hip. Lady Bird, My Heart Stood Still, Ain't Misbehaving. Alle 3 van haar Blue Note plaat Live at the Hickory House.

Nina Simone is de volgende pianiste die we willen eren in dit programma. Ze werd geboren in 1933. Ze werd vooral bekend als zangeres, maar kon ook erg goed piano spelen. Ze had een klassieke achtergrond en dat is goed te horen in haar pianoklank, die heel dynamisch en expressief is. Ik vermoed dat ze goed geluisterd heeft naar Count Basie en Ahmad Jamal's trio. In ieder geval gaat ze vrij om met haar improvisaties en spreekt een eigen vocabulaire met veel energie en power. We horen van haar een helaas afgebroken opname van Summertime en Under the Lowest.

Toshiko Akiyoshi werd geboren in 1929 in China en verhuisde later naar Japan. Ze werd ontdekt door Oscar Peterson, die haar hoorde spelen op een tournee in Japan. Norman Granz liet haar een opname maken met Oscar Peterson Trio. Ze was de eerste Japanse student van Berklee School of Music in Boston. Later werkte ze veel met saxofonist Lou Tobeck in haar Toshiko Akiyoshi Jazz Orchestra. Ook zij heeft als vrouw wel te maken gehad met de moeilijkheden van een vrouw in de mannenwereld. Haar eigen big band kon bijvoorbeeld geen platencontract krijgen na jaren van een succesvolle aanwezigheid in het New Yorkse Birdland. Uit frustratie stopte ze haar grote orkest en richtte zich meer op haar carrière als pianiste met haar trio. We draaien van Akiyoshi, Minor Mood en We'll Be Together Again.

Ze was een promotor van vrouwen in jazzmuziek en trad op het eerste Women's Jazz Festival in Kansas City. En ook schreef ze een boek dat heette The International Sweethearts of Rhythm. Dat ging over vrouwen in de jazzmuziek. Duidelijk is dat zij het ook nodig vond om vrouwen in de muziek voor het voetlicht te halen. We draaien van Marian McPartland, Like Someone in Love en Easy Blues.

Judy Bailey werd geboren in 1935 in Nieuw-Zeeland. In 1960 verhuisde ze naar Australië en begon een carrière als pianiste in clubs en op tv. Ze werkte mee aan vele plaatopnames. Ze was ook docent compositie en jazzpiano aan het Sydney Conservatory of Music. U hoort van haar Creole Blues.

De laatste vrouwelijke pianiste in deze uitzending is Carla Bley. Ze werd geboren in 1935. Ze ontwikkelde zich tot een belangrijke componiste voor allerlei muzici zoals Gary Burton, Jimmy Giuffre, George Russell, Art Farmer, John Scofield, net als haar ex-pianist Paul Bley. Ze was ook een van de oprichters van de Jazz Composers Guild, waarin de vernieuwende muzici in New York zich organiseerden in 1964. Met Michael Mendler leidde ze het Jazz Composers Orchestra. Haar muziek verraadt altijd een verrassende originele kijk waarbij haar composities de sfeer bepalen. Ze had een jarenlange samenwerking met bassist Steve Swallow. Van dat duo hoort u nu twee stukken, Major en A Dog's Life. Wij nemen graag afscheid. Tot de volgende keer bij Jazz Piano.

Dit is de Concertzender met het programma Bij de Tijds, waarin vandaag de show centraal staat. De show is een mondorgel met 17 pijpen van verschillende lengte, waarop de klank kan worden opgewekt door te blazen of te zuigen. Het instrument komt oorspronkelijk uit China, maar kwam in de 8e eeuw terecht in Japan, waar het een centrale plaats innam in de hofmuziek, de zogenoemde gagaku. Inmiddels hebben Japanse componisten al lang niet meer het alleenrecht op het gebruik van de sho. Het instrument wordt over de hele wereld gebruikt. Een recente aanvulling op het sho-repertoire is van de hand van de Nederlandse componist Richard Rijnvos, die in 2022 en 2023 werkte aan zijn stuk Aphrodite voor sho en strijksextet. Het is het vierde deel van de cyclus Cosmoscopio, waarin hij de harmonie der sferen verkent aan de hand van planeten en hemellichamen. Aphrodite staat symbool voor de planeet Venus. Het werk bestaat uit 15 aaneengesloten secties, waarin de delicate, clusterachtige klanken van de sho worden gecombineerd met vaak repetitieve strijkersklanken. Hier is Aphrodite, uitgevoerd door het Ives Ensemble met Naomi Sato op de sho.

U heeft geluisterd naar Aphrodite van Richard Rijnvos door het Ives Ensemble met Naomi Sato op de show. Van de Japanse componisten die muziek voor de show hebben gecomponeerd is Toru Takemitsu de bekendste. In de late jaren 70 schreef hij in opdracht van het Nationaal Theater van Japan het werk In an Autumn Garden, waarin hij gebruik maakt van instrumenten uit de eeuwenoude traditie van de gagaku. Daartoe behoort ook de show en verder een breed arsenaal aan slaginstrumenten. Het stuk is zeer typerend voor Takemitsu, die in al zijn werken blijk geeft van een unieke fijngevoeligheid voor klankkleur, ruimte en stilte. In een Autumn Garden ademt de serene, melancholieke sfeer van een herfsttuin, een wereld van vallende bladeren, mist en vergankelijkheid. De muziek houdt het midden tussen traditionele Japanse kleuren en westerse 20e eeuwse klanken. Het idee van de Japanse esthetiek van de leegte, die men in Japan ma noemt, wordt in de muziek zeer levendig gemaakt. In 1979 breidde Takemitsu In an Autumn Garden uit met 5 extra delen. En dat is de versie die u nu kunt gaan beluisteren in een uitvoering van het Tokyo Gakuzo Orkest, geleid door Takemitsu zelf.

Zo klonk In an Autumn Garden van Toru Takemitsu, uitgevoerd door het Tokyo Gakuzo Orkest onder leiding van Takemitsu zelf. Dit was Bij de Tijd, voor de Concertzender samengesteld door Erik Voermans.

Welkom luisteraar bij deze aflevering van het programma Concertzender Live Nieuw Klassiek. Hierin brengt de concertzender eigen live opname. En deze uitzending start met een optreden van het getalenteerde Utrechtse vocaalensemble Ennea. 9 zangers met een gevarieerd hemels programma, vol met muziek over dromen, de nacht en de hemellichamen. Daarom werd het programma, heel toepasselijk, voor het eerst uitgevoerd in de Sterrenwacht Zonnenborg in Utrecht. Maar deze opname werd gemaakt in het Stadsklooster van Utrecht op 25 maart 2026 door Wijnand de Groot. Ennea opent met Solo e Pensoso van Luca Marenzio, gevolgd door Sun, Moon, Sea and Stars van Bob Chilcott. Over een eenzame voettocht vol gedachten en een man die een ster vangt voor zijn geliefde.

Dat waren twee songs van Marenzio en Bob Chilcott. De teksten kunt u ook terugvinden in de programmagids op de site van de concertzender en in de app. Enea gaat nu verder met Sfogava con le stelle van Claudio Monteverdi en Calme de nuit van Camille Saint-Saëns.

Dat was Folgava con le stelle van Monteverdi en Calme de nuit van Saint-Saëns. In eenzaamheid wordt de dichter geleid door zijn liefde voor de stille dingen. Zo schrijft een anonieme dichter in dit lied van Saint-Saëns. Enea gaat verder met het nummer Astronaut van de Utrechtse componist Spinvis. Astronaut, door duisternis omringd en als je soms verdwaalt, ga rechtdoor en wees niet bang. Hierna volgt Drumlif van Elfrida André en tot slot Stopping by Woods on a Snowy Evening van Eric Whittaker.

Dat waren de laatste drie werken die vocaal ensemble Enea voor u heeft gezongen. Astronaut, Drumliff en Stopping by Woods on a Snowy Evening. De teksten kunt u terugvinden op de site van de concertzender en in de app. Op 14 april 2026 voerde pianist Alexander Kashpurin de étude tableau van Sergei Rachmaninoff uit in de Hamtoren in Vleuten. Deze opname was in handen van technicus Theo van Soest. Luistert u de komende drie kwartier naar de negen delen van dit werk.

Dat waren de 9 etude tableaux van Sergei Rachmaninov door pianist Alexander Kashpurin. Het laatste blokje van deze uitzending wordt verzorgd door het duo Charlotte Spruit op viool en Angus Webster op piano. De opname van 11 maart 2026 in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam was in handen van technicus Hans Jansen. Begonnen wordt met de sonate in G kleine terts voor viool en piano van Claude Debussy en daarna Wild Swans voor viool en piano van Sally Beamish.

Na deze sonate van Claude Debussy en Wild Swans van Sally Beamish besloten Charlotte Spruit en Angus Webster hun optreden met de sonate nummer 1 in G grote terts, opus 78, voor piano en viool met de bijnaam Regen van Johannes Brahms.

Dat was tot slot van deze uitzending de sonate nummer 1 in G grote terts van Johannes Brahms. Uitgevoerd door het duo Charlotte Spruit op viool en Angus Webster op piano. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Concertzender Live Nieuw Klassiek. Informatie over de gespeelde werken en de teksten van de poëzie in de liederen kunt u terugvinden op de website van de Concertzender en in de app. Mijn naam is Iris Roelands en dit programma werd samengesteld door Henk Hielkema.

Dit is de Concertzender met Ongehoord, het programma over recent verschenen nieuwe muziek. De Servische componist Ivan Vukosavljevic werd geboren in Belgrado, maar woont en werkt sinds zijn studie aan het Conservatorium in Den Haag in Nederland. In zijn werk wordt veel aandacht besteed aan thema's als de klankkwaliteit van instrumenten. Op zijn recent verschenen derde album A Mind in the Heart staat de piano centraal. Hij componeerde 8 bewegingen waarin sacrale elementen uit zijn vaderland doorklinken. Daarbij wordt aangesloten bij zowel de klassieke kwaliteiten van de piano als bij het mysterieuze karakter van orthodoxe gezangen. Het resultaat is een combinatie van het nabije en het eeuwige, waarin structuur en semi-improvisatie naadloos in elkaar overvloeien. Ook emotie en spiritualiteit worden op subtiele wijze met elkaar verbonden. Voor de opname werd samengewerkt met de Portugese pianiste Joana Gama. De titels van de afzonderlijke bewegingen zijn te vinden op de website of in de app van de Concertzender.

Je luistert naar de Concertzender met De Nacht Jazz. De volledige speellijst vind je op de website concertzender.nl of in de app.